0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft 2 mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
2: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weg heeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio.
1: Weet je wat het kost, man?
0: Helemaal niks. Ice Radio. Files from the fridge. All in a-

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn, waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: When the going gets tough.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. De Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten. En nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars. En er kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit. Al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkte op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

zomaar zonder handschoentjes aan te pakken. Deze Hilary Duff, tenminste als je deze plaat zo 1, 2, 3 voorbij hoort komen. Het was haar nieuwe single en het is tegelijkertijd ook een onderdeel van een soundtrack van een nieuwe film die binnenkort gaat uitkomen. Namelijk The Cat in the Hat. Dat is een nieuwe animatiefilm gebaseerd op een gelijknamig kinderboek. En dat verschijnt op 6 november in de bioscoop. Nou, Duff die staat ook binnenkort nog in Nederland. Tenminste binnenkort, wacht ja, over een halfjaartje zeg maar. 17 mei 27, dan staat ze voor een concert in de Ziggo Dome. Nou, genoeg informatie gelijk maar hè, aan het begin van het programma op deze dinsdagmorgen. Hey, goedemorgen, Hans hier. Tot met 12 uur mag ik jou weer vergezellen. En dat ga ik natuurlijk ook gewoon gezellig doen. En ik kan je vertellen, het eerste uur zal over het algemeen nou rustig verlopen. En het tweede uur bouwen we dan langzaam het tempo op naar de rest van de werkdag. Ja, zoiets ongeveer. In ieder geval weer een 32-tal nieuwe singles die afgelopen weekend zijn uitgekomen. En ik heb daar die gouden greep weer uit gedaan. En zoveel mogelijk mooie plaatjes op een rijtje gezet voor je. Zometeen de Nachtwacht met Josephine. Maar nu eerst de Girl in Red. Zij zingt over Blue.

0: Ja, je weet van mij, ik ben niet echt een heel groot liefhebber van het Nederlandstalig lied. Maar er zijn toch altijd weer platen die eruit springen. En deze, die sprong er zeker uit. De Nachtwacht, Josephine, de band van Jiri Taihutu. Die we misschien ook beter kennen als de hiphopartiest Jiri Elf. Hij doet het samen met Julian Weijers en Dani Kaag. Onder andere in de band De Nachtwacht dus. Dit is een nieuwe single, dat heette Josephine. Daarvoor The Girl in Red. En zij zong over Blue.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.
0: Ja, iedere vrijdag, de ene keer in de ochtend en de andere keer wat aan het eind van de middag, verschijnt in de appgroep van Ice Radio een polletje met daarin 3 of 4 platen die de afgelopen week zijn gereleased. En dan wordt er gevraagd aan de DJ's, wat moet de nieuwe Icebreaker worden van de komende week? Goed, ik heb daaraan meegedaan en het was al lang nek aan nek met een andere plaat van Cat Burns. Maar goed, uiteindelijk won deze man het. Paul McCartney, zijn nieuwe single heet.

Straks ging het een beetje kamelenmuziek. En zul je denken, hoe dan? Nou, op dit soort muziek word je zo lekker heen en weer gewiegd. Van links naar rechts, van links naar rechts. En als je op een kamel hebt gezeten, dan weet je, dat gaat een beetje met datzelfde schommelende gevoel. En ik vind het zo lekker om dit soort muziek te horen. En er komt zo weinig van uit de laatste tijd. Nou, komt er dan een plaatje uit in de stijl reggae? Ja, dan hoor je hem natuurlijk op de dinsdagmorgen. Armani en zijn Second Choice. Daarvoor de nieuwe icebreaker van deze week. Paul McCartney in de Chelsea Boots. Where?

zei het al, het eerste uur doen we een beetje kalm aan. Beetje rust. Nou is dit wel een dansplaatje, maar ook weer niet zo in de stijl dat je denkt, god, ik ga voor god los. Nee, gewoon kalm, kabbelend, hè? Lekker rustig. Last Frequencies, Don't Forget About Me. En daarvoor zat een man die op 4 en 5 september nog in het Zuiderpark Theater stond in Den Haag. In het One in a Blue Moon Festival. Namelijk Noah James. En hij had het over Nothing Rich.

Gewoon fijn of het nou uit de jaren 50, uit de jaren 60, uit de jaren 70, uit de 80 of van nu is. Hè? Want deze is van nu. Aaron Fraser, The Same Old Game. En voor die band die uit Australië vandaan kwam, de band Pnau. En zij hadden het over Chains. Hey, ik weet niet hoe het bij jou is. We schieten alweer lekker op in oktober. Hè? 31 oktober, dan is het natuurlijk Halloween. Ik weet niet of jij je huis al aan het versieren bent. Of dat jij al kinderen hebt die zeggen, ik moet weer kostuums hebben. Bij mij thuis liggen in ieder geval al wel weer de uitnodigingen voor verschillende Halloween parties op tafel. En toen dacht ik, nou, misschien is daar ook wel een plaatje die een beetje die kant op kwam. En waarachtig, er was er eentje. Colton Dixon, zo heet deze man. En die heeft het over Bones. Huh?

Ja, ik denk dat het een week of, nou, pak een beet, 6-7 geleden is. Toen draaide ik ook al een track van deze Catherine Grace Corner. Oftewel beter bekend misschien als Slater. Een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om haar brutale en seksueel positieve teksten. In natuurlijk electropop producties. Zo wordt zij een beetje omschreven. En dat was in deze plaat ook wel weer te horen. I Think He's Got a Girl. En daarvoor ja, een spannend plaatje van Colton Dixon. En hij had het over Bones. Ik heb al een Nederlandstalige gedraaid dit uur, maar ik ga er toch nog eentje draaien. Een jaar geleden, toen werd deze man namelijk 80 en toen bracht hij een album uit waarin hij muziek had met allerlei andere artiesten. Ik heb het over Herman van Veen en het album Herman van Veen Plus. Nou, dat album dat is een jaar geleden ongeveer verschenen en na een jaar dacht Herman, weet je wat? Ik heb nog een paar tracks, dus ik ga het album opnieuw uitbrengen. Herman van Veen Plus Plus, zo zal dat ongeveer gaan heten. Gaat op 6 november uitkomen. En hij dacht, ik ga er een dansbaar plaatje op zetten. En die wil ik jou op deze ochtend natuurlijk niet onthouden. Herman van Veen, de echte.

Ja, en zo kom je zo langzamerhand alles tijdiger ontdegen op de dinsdagmorgen op Ice Radio. Je weet nooit wat je te wachten staat. Dat is één ding wat zeker is. Dit lijkt wel weer een beetje volks, hè? Een beetje het Ierse. En dat is toch wel grappig, want hij komt daar niet vandaan. Het is namelijk een Zweedse singer-songwriter. Heb ik het over Christian Madsen, oftewel The Tallest Man on Earth. Hij zingt ook nog in een bandje. Die band heet Montezuma's. Binnenkort staat hij ook in Nederland. Dan heb ik het over februari van het komende jaar op 5. Februari speelt hij namelijk in Groningen in de Oosterpoort. En 9 februari in Utrecht in Tivoli Vredenburg. Deze man dus. The Silver Wire Up the Hill. En daarvoor hadden we niemand minder als Herman van Veen. Even een beetje een dansplaatje. En dat was natuurlijk de echte. Vorige week draaide ik ook al een plaat van deze man. Als zijnde mijn favorietje. Deze keer is dat niet zo, want persoonlijk vind ik deze net iets minder dan die plaat die ik vorige week draaide. My Life, Story of Love. Maar toch draai ik hem voor je. Stevie Wonder, It's Easier.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen en het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. ICE Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: ICE Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: ICE Radio.
5: Met nu.
6: Hans hier.

0: veelal autobiografische nummers die volgens hemzelf bijna allemaal over de liefde gaan. Tenminste, dat zegt Jeroen Adriaan Cornelis Kok, beter bekend misschien als Jack Jarrett, de Nederlandse singer-songwriter die je nu voorbij hoorde komen met Jaded. Wat een gave plaat. En gelijk lekker even dat tempo wat omhoog, want dat had ik beloofd in het tweede uurtje van Hans hier op deze dinsdagmorgen. Ja, het is trouwens niet het enige Nederlandse product wat voorbij komt, hoor. Nee, na deze komen er nog een stuk of zeven. Dus dat zit wel goed deze ochtend.
1: You said, I think I heard a voice last night. I was in my bed, there was no one home. It was 5 a.m, so I checked my phone. But my phone was dead, was I all alone? Was it in my head? I swear it felt so real when I heard it say that I'd lost my mind. But it's not too late that I...

ik vind het wel eens een beetje jammer dat deze man zo weinig op de Nederlandse radio voorbij komt. Want hij maakte echt fijne plaatjes. Ik kan me nog herinneren, het is jaren geleden. Toen zat op de dinsdagavond op Ice Radio nog Marcel van Blokland. Tussen 8 en 10 uur. En in dat programma brak ik altijd ergens in. Hè, en dan vertelde ik hem 3 plaatjes waarvan ik dacht van... Hey, dat zijn plaatjes, Marcel, die moet je gewoon even horen. Het vervolg daarvan is natuurlijk mijn favoriet op de dinsdagmorgen. Maar goed, toen heb ik ooit eens een keertje deze Tim Dawn gedraaid bij hem. En dat zal waarschijnlijk wel ergens rond 2020 geweest zijn. Van toen verscheen inderdaad een van zijn eerste albums. Tim Dawn nu voorbij met Someone You Love. En daarvoor hadden we Alec Benjamin. En hij had het over Follow Me. Over mijn favoriet 3 gesproken. Zometeen komt hij voorbij hoor. Pak een beet ergens rond 11:30 denk ik. Ik had het vorige uur een Nederlandstalige plaat waarvan ik zei, deze stijl ligt mij wel. Ik heb er nog eentje gevonden. Maarten Duinker, zo heet hij.

Hij is scherp. Hij is... Nou ja, wakker in ieder geval. Hans hier. Met Hans Beers. Op Ice Radio.

sturen. Harry Styles hoorde je in ieder geval voorbij komen met Coming Up Roses. En daarvoor op Ice Radio Maarten Duinker. En hij had het over gaan. En weet je wat mag gaan? Die regenbuien. De afgelopen weekend, gadverdarrie, ik ben toch een paar keer nat geregend. Ik dacht even een lekkere plaats.

Korte zonnedans, deze twee platen achter elkaar. Het gaf je een klein beetje de zomerse vibes terug. Hè? Die Evener hoorde je als laatste voorbij komen. Tristan Cassade, zo heet deze Franse DJ-producer oorspronkelijk. Hij deed het samen met Jeannette Porky Tevois. En daarvoor natuurlijk Pitbull, samen met Enrique Iglesias, Mi Parasata El Corazon. En dat had iets met het hart te maken, maar wat precies, dat durf ik je helaas niet meer te zeggen. Translate, wat betekent het? Ik laat het je nog wel een keertje weten. Ice Radio, geen playlist, maar passie. Daar mogen de DJ's draaien wat ze willen. En iedere dinsdagmorgen doe ik dat met veel plezier. Zoals deze van Sheryl Crow.

vroeg mijn bed uit. Moest ik een heel eind in de auto rijden. Toen dacht ik, weet je wat, ik heb nog zo'n lijstje ergens op mijn Apple Music staan. Met eigenlijk alleen maar van dit soort muziek. En ik kan je vertellen, dat lijkt goddelijk. Zeker als je dan bij mij vandaan over die dijk rijdt, richting Lelystad. Dan het zonnetje aan die kant ziet opkomen. En dan dit soort, genieten. Will Downing hoorde je, Fight for Love. Daarvoor de nieuwe single van Sheryl Crow, Pick You Up. Afgelopen week verscheen dat nieuwe album van haar met de gelijknamige titel. En eerder kon je al een keer je horen hier bij Hans hier op Ice Radio. De platen Freight Train en de Freedom Bus van die verschenen eerder. En een van die twee heb ik zeker gedraaid. Dat weet ik zeker. Tijd voor mijn Favo 3 van deze week. Want daar zijn we inmiddels aanbeland. Ik had het gezegd omstreeks 11:30. Nou, dat klopt precies. 2 minuten nadien. Ik heb weer 3 platen voor je meegenomen. Waarvan ik dacht, die moet ik je laten horen. Eentje daarvan stond ook in dat lijstje. Hè? Dat lijstje wat ik vertelde over dat verschijnt in de appgroep. Wat weer te maken heeft dan met de icebreaker van Ice Radio. Dat is mijn favorietje van deze week. Dat hoor je dus verderop. Voor die tijd onder andere nog Moss met Can I Do It. En deze van John Allen. Asleep at the Wheel. Oftewel mijn favo 3 van deze week.

0: Ding.
1: Ja, hij ging zo nek aan nek. Het was Paul McCartney, Cat Burns. Paul McCartney, Cat Burns. Paul McCartney, Cat Burns. Ja, en uiteindelijk was het toch Paul McCartney, Paul McCartney, Paul McCartney. En vandaar tot dat dan de icebreaker is geworden van de komende week. Maar dit was toch echt wel mijn favorietje, hoor. Cat Burns, Is It That Deep? En daarvoor een plaat afkomstig van Moss. Can I Do It? En we begonnen met Asleep at the Wheel. Oftewel mijn favo 3 van deze week. De plaatjes die dit weekend heel veel gedraaid werden in Huizenbeers. Ik kwam in de lijst met nieuwe platen iets tegen dat ik wel interessant vond. En ook dat is weer een beetje een plaatje waarvan je denkt, een beetje vreemd, maar misschien wel lekker. Elke week neem ik wel zo'n plaatje voor je mee. Dit keer is het van Ton Scherpenzeel. Ken je Kajak nog? Juist, die Ton Scherpenzeel. Afgelopen week bracht hij een nieuwe single uit. En dat klinkt een beetje Iers. Het is een beetje muziek wat hoort bij fantasie. Dus laat je fantasie de vrije loop. En ga eens bedenken hoe een kasteel eruit zou zien die drijft in de wolk. Oftewel, Building Castles in the Sky. Wat hij samen doet met Thomas Schiphoff.

Star up in the sky. Ja, soms worden er platen uitgebracht die wel heel dicht bij het echte leven komen. Ook deze plaat, zeker bij mij, om het zo maar te zeggen. Matt Simons, The Brightest, een plaat die hij uitbracht naar aanleiding van het verlies van een dochter. Zijn vrouw was volgens mij iets van 4 maanden zwanger en toen ging dat niet helemaal correct. En daarom bracht hij deze plaat uit, The Brightest. Ook bracht hij onlangs een nieuw album uit. Het nieuwe album dat heet Sun in California. En hij staat ook nog in Nederland. Volgend jaar in, even kijken, april. Namelijk de 17e in Eindhoven, de 18e in Haarlem. De 24e in Utrecht en dan nog de 21e in Heerlen. Dus mocht je deze man willen zien en horen, dan moet je even kijken of er nog kaartjes te koop zijn. Met Simons dus. Daarvoor Ton Scherpenzeel samen met Thomas Schiphoff. En zij hadden het over building castles in the sky. Nou, zullen we nog maar even 1 Nederlandstalige doen? Nou, dit is nou zo'n plaat waarvan ik denk, ja, hier heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Maar hij kwam wel uit, dus ik ga hem je laten horen. Frans Duist, Vallen en Opstaan.

maak je borst maar nat hoor. En zo langzamerhand gaan we richting eind oktober, begin november. En dan komen ze uit, die eerste kerstplaten. En dan kan ik het niet laten om ze te gaan draaien bij Ice Radio. Deze valt er eigenlijk ook al een beetje onder. Hè? Voor het eerst tot Norah Jones.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n 180 miljoen dollar. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. Tot 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: vullen.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Green had een nachtmerrie over een groene hond. En daar ging dit liedje over van Fleetwood Mac. The Green Manalishi. Het voelde ook een beetje als een nachtmerrie, hè? Dat liedje van Fleetwood Mac. Het was trouwens het laatste nummer wat hij schreef voordat hij de band verliet. Peter Green in 1970. Dat je dat even meekrijgt. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Muziek onderweg van Matt Bianco, The Claxons, Prince, The Eurythmics. Is ook schitterend, gaan we ook nog meedraaien. Ik zat van de week een documentaire te kijken over Doe Maar. Toen dacht ik, oh leuk, ja. Gaan we eens een liedje van hun meedraaien. Dit is tijd genoeg. Doe Maar dus op Ice.

was niet een hele grote hit, maar wel een te gekke plaat vind ik hoor. Kensington, A Moment hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. Het volgende nummer komt van het album That'll Be The Day uit 1958. Het is origineel van Buddy Holly. En dit is de cover van Santana.

0: Van het album Throwing Copper uit 1994. De grote hits waren natuurlijk Lightning Crashes, I Alone and All Over You. Dit was het liedje Wings, wat niet zo'n grote hit is geworden, maar ik vind hem net zo even mooi hoor. Wings dus van live hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En zoals beloofd, Omar en de Howlers in deze rubriek. En een suggestie voor de goede bluesplaat, die zijn altijd welkom hoor. Stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl. Omar en de Howlers.

Jaren 80 hadden ze gigantisch veel succes, hè, met Bianco. En daarna eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Een paar grote hits gehad. En wat er van geworden is, ja, niemand die het weet. Ja, maar goed, mocht jij het weten, nou, stuur me even een mailtje dan. andre@iceradio.nl. Laat het me even weten. Het volgende liedje is van een Britse bandje, The Claxons. En in 2007 groeiden ze uit naar een... hadden ze een hitje met deze plaat, ja. In Nederland heeft het niet zoveel gedaan, maar in Engeland stond het op een vierde plaats in de hitparades. Dus ik ga het je toch even meegeven, hè. The Claxons op ijs.

En zoals je van ons gewend bent, vliegen we van links naar rechts. Qua genre hier op Ice Radio. Je komt van alles voorbij. Billy Idols draaiden we. Birds of a Feather. En daarvoor nog The Matthews, Southern Comfort en Woodstock hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is prachtig. Zet hem even wat harder. Bad English. And time stood still.

Maar het was een samengesteld beetje dit, hè? John Waite kwam uit de Babies. Neil Schön, die kwam van Journey vandaan. Jonathan Kane speelde bij de Babies. Later ging hij ook binnen naar Journey. En even kijken hoor. De drummer, die kwam bij Journey vandaan. Maar die werkte ook weer met Ozzy Osbourne. Dus het was een samengesteld beetje. Twee hitjes gehad eigenlijk. Waarvan deze de grootste was. Time Stood Still van Bad English. En daarna nooit meer iets van gehoord, hè? We gaan op naar het nieuws. De doen we met

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn, voor zover bekend, geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Het was eigenlijk een persoonlijk verhaal van Mike Barson, de songwriter en de leadzanger van Madness. Die schreef het over zijn jongere zusje. Die kreeg een kindje bij een man van kleur. En zijn zus is blank. En heel veel mensen reageerden daar heel erg negatief over. Van joh, je bent echt een schande voor de familie of een schande voor de samenleving dat je dat doet. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Hè? Het gaat over racisme, vooroordelen en de pijn die zulke reacties kunnen veroorzaken. Dus een diepere betekenis, maar wel een prachtig liedje en een grappig liedje ook, jij. Madness dus, een embarrassment hier op huis. Geen playlist, maar passie. En dit is Paul McCartney en Wings, City Love Songs.

Een van de mooiste liedjes hoor, vind ik persoonlijk. Magic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Daarvoor nog Crowded House en Weather With You. En als eerste in het blokje van drie Wings van Paul McCartney en City Love Songs. En als het reetje op de bak is, dan moet er altijd iets van de Beatles mee. Hè? Van de week nog een leuke film zitten kijken. Song Song Blue gaat over een Neil Diamond imitator. En dat was een hartstikke leuke film. Ja. Het is een aanrader, dus mocht je hem tegenkomen ergens op de streamingdiensten, zou zeggen, kijk hem een keertje. Het gaat over Neil Diamond. Een imitator van Neil Diamond. Laten we Neil Diamond dan even meedraaien. Zij een van zijn grote hits. Love on the Rocks.

komt van een van mijn favoriete albums van Jamiroquai, Funk Odyssey. Zo heet het album. En het liedje wat we draaiden heette Little L. Daarvoor nog Neil Diamond met Love on the Rocks hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen gaan we weer op het half uur naar een blues van de bovenste plank met Omar en de Howlers. En zometeen nog eerst Blondie en dit is Scream.

0: Eerder in het programma draaiden we Santana met Well Alright. Het was een cover van Buddy Holly. Maar deze dus ook van Blondie. I'm Gonna Love You Too. Buddy Holly schreef het in 1957 al. En in 1978 bracht Blondie het uit. En met een heel groot succes.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En zoals afgesproken, ook weer Omar en de Howlers in de Blues van de bovenste plank. Full Moon on Main Street. Zo heet het.

Full Moon on Main Street, Omar and the Howlers en de blues van de bovenste plank. Suggesties voor een bluesplaat? Ze zijn altijd welkom, hè? Stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl. Zometeen Lenny Gravitz. En dit is Marillion, Incommunicado.

van het album 5 van Lenny Kravitz. En dat album, die naam van het album heeft een dubbele betekenis. Hij speelt 5 instrumenten. En het was ook het 5e album wat hij uitbracht. I Belong To You draaide hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En ik heb zin in een oude disco stampen. Ja. Kan er niks aan doen. Even lekker oude disco op de radio. The 3 Degrees, Giving Up, Giving In.

0: Zo heette het. Waiting on a World to Change. John Mayer.
1: Double Shot.
0: Ja, en dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Het maakt mij eigenlijk niet uit wat de overeenkomst is. Als het een leuke overeenkomst is en je bedenkt iets en je mailt het naar me. En ik ga het bekijken natuurlijk. Moeten wel een leuke platen zijn. De drempel ligt erg laag hoor, wat leuk betreft. Dus stuur me een mailtje, andre@iceradio.nl. andre@iceradio.nl. Peter de Groot, dankjewel voor het insturen van deze Double Shots. We gaan draaien zometeen de Shocking Blue. Maar nu eerst Earth, Wind & Fire. Shocking Blue draaien we van Venus. En Earth, Wind & Fire draaien we Jupiter. Ja, twee hemellichamen hè. Dat in de Double Shot. Veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

this anymore.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens een woordvoerster is al €180.000 gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

1, 2, 1, 2. So check this out. It's the jump board right there.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzette om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Woo!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bronnen zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. XL90. Met Melson Zwerver.

Uit 1957 hoorde je Hey Doll Baby. Later namen de Everly Brothers het nog op, maar dit was van het duo Ray en Lindy. Hey, leuk dat je luistert. Weer naar XL90, de wekelijkse duik in de muziekgeschiedenis. Ik begin elke week ergens in de jaren 50 en ik kom uit in het heden. En in de tussentijd doe ik gewoon van alles wat ik zelf leuk vind. De hele week heb ik muziek geluisterd en de beste krentjes uit die muzikale pap, die serveer ik hier in een uurtje XL90. We vieren de verjaardag van een klassiek album van The Talking Heads, maar eerst gaan we naar India. Ik heb vorige week de film Salaam Bombay gezien uit 88 en daarin kwam dit leuke Bollywood liedje voor. Van Geeta Dutt is dit Mere Naam.

Mere naam, Chin Chin Chu. Mijn naam is Chin Chin Chu. Dat was een liedje uit de Bollywoodfilm Howrah Bridge uit 1958, gezongen door Geeta Doet. Dan over naar een andere superster en dan wel een Franse. Claude François, die ken je als de schrijver van het originele nummer dat later My Way is geworden van Frank Sinatra. Hij noemde het Comme d'habitude, maar veel eerder was die bekend onder de naam Coco. En toen maakte die dit grappige nummer. Dit is de Ali Baba Twist.

Uit Den Haag hoorde je de Nederbeat van Who and the Hilltops. Something You Got was dit uit 68. Daarvoor nog Coco, oftewel Claude François. En nu door met een brokje punk. We schieten de jaren 70 in. Uit Londen is dit Menace en Screwed Up.

Uit de met wietdampen gevulde Black Ark Studio van Lee Perry was dit Lord Sassafras met The Green Bay Incident. En dat incident dat vond plaats in begin 1978, toen 5 leden van de Jamaica Labour Party in een hinderlaag werden gelokt en gedood door troepen van de regering. Dat gebeurde in 1978 en een jaar later bracht Grey Factor de eerste van 2 EP's uit. De enige 2 die ze zouden uitbrengen in hun carrière. En van die eerste EP hoor je hier Guerrilla Warfare.

0: punk uit Rome van de band Electro Shock. Dit was Pubblici Mores uit 78 of 79. Daarvoor nog Grey Factor uit LA met Guerrilla Warfare. En dan is het tijd voor ons wekelijks verjaardagsfeestje.
1: Er is een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Remain in Light van The Talking Heads werd uitgebracht op 8 oktober 1980 en viert deze week dus zijn 46ste verjaardag. Het was het derde album dat de band samen met Brian Eno produceerde en er staat de mega hit Once in a Lifetime op en van dat nummer krijg je later in deze show een gave cover plus nog een ander liedje. Maar eerst Talking Heads zelf met Cross-Eyed and Painless, het tweede nummer van het album Remain in Light.

0: Ja, wel de meest opmerkelijke ontdekking van deze week. Dit is Algebra Suicide uit Chicago. Het was het duo Lydia Tomkiw en gitarist Don Hedeker. Hij speelde wat gitaar en bediende de minimalistische beats. En zij declameerde haar teksten daar weer overheen. Goeie combinatie, dit was Praxis. En nu verder met hip-hop van The Skinny Boys. Dit is Feed Us The Beat.
1: Yo, what's up? How y'all feeling?

shock rock uit het voormalige Joegoslavië. Je hoorde de band Grč, wat zoveel betekent als kramp, met het nummer Noćas se Beograd pali, oftewel Vannacht brandt Belgrado. Eerder wilden ze het nummer Vannacht brandt Berlijn noemen, maar toen realiseerden zich dat ze helemaal niks te maken hadden met Berlijn en dus werd het Belgrado. Het was een shock rock band uit Kroatië. Want ze gebruikten echt dierenbloed tijdens hun concerten met kettingzagen en bijlen en echte resten van dieren. En dat was allemaal bedoeld als afrekening met onregelmatigheden van het systeem. Zo ging dat lekker nog in die tijd. Uit 87 kwam dit. Een jaartje later komt onze eerste cover van The Talking Heads vandaan. Een hele goede cover van Listening Wind. Het meest ijle, rustige nummer van Remain in Light. En dat wordt hier door de Duitse Girls Under Glass omgeturnd tot een lekker gothic rock nummer. Dit is Listening Wind.

Het komt wel heel dichtbij parodie, maar ik vind hem zo leuk dat ik hem toch gewoon draai hier in XL90. Big Daddy was dit, met hun leuke Calypso cover van Once in a Lifetime uit 91. Dit komt van een CD, een cover CD, Cutting Their Own Groove. En dat staat vol met leuke nummers. Waaronder een rockabilly cover van Nothing Compares to You. En verder nog doo-wop covers van onder andere Ice Ice Baby en Money for Nothing. Ga dat zeker uitzoeken, de band Big Daddy. Dan weer iets heel anders. Natuurlijk, altijd iets heel anders hier in XL90. Shoegaze uit Japan, dit is Pasteboard.

Uit Gent hoorde je The Subs met Itch. En dan is het alweer tijd voor het laatste nummer van deze uitzending van XL90. Superleuk dat je geluisterd hebt. En laat me vooral eens een keertje weten wat je van de show vindt. Of zeker als ik eens een keer iets voor je kan draaien. Dat kan op radio@melson.nl. Het laatste nummer komt uit München, maar het is een Turkse band. Sinem is dit met Ötme Bülbül Ötme. Oftewel, zing niet nachtegaal. Tot de volgende week bij XL90.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel deed nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

für deinen Dealer mit der National.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Kees Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.